De directe en de wereld hadden alles om je zacht wat ze bleus konden, met eenmaal kalm in een oude mannen. Dan zei dat wie zacht ze. Na jo, een meisje die beschrijven haar met een witte kleedje, met een huid op een kop. Oh, zei dat, jo, een zacht, een klein meisje, maar dit is al lang bij ihre Klaus treedt. Dat kwam en nam hier wat een rand waar de treden in ihre Klaus, wo de jene, de zween, die is al bestemd thuis. De directe weet letterlich. Na gut, hij mag zich dan ook op een wagen huis.

Dit tijd ging voorbij en het wordt al nu gans donker. Zij had nu zo angst en nu werd haar al zo koud en zij had zo'n schmerzen, die kon ze niet meer uithouden. Bestemd dacht ze, wie de fout gebroken. En nu komen haar de gedanken. Zo weet wie ze gekomen met ihrem trots. Zij wil immer ongehoorzaam zijn, zij wil nie op iemand heren. En nu heeft ze dat dafür. Immer wade, wenn zij heet, wees rüste, als van haar eine stem ziet, dit hast du dafür. Met eenmaal hang ze aan te beden.

En Isis zal toch een eime wade houdt ze gebed. Opa bij haar wordt het gans ruig op een hoorte. Zij wist dat wanneer ze God ook nu al alles teug heeft gehad, voor schlecht ze wie, dat God haar alles verzeiht had en hij had haar sogar de angst genomen en de fout wie ook niet mal meer zou wei. Nu met einmal heet ze van wiedem als van jemand ihr Nomen ruibt. Met einmal nog een bestje noda en dan schreit ze laut. Papa, et sie hier! Et sie hier, Oanje! Et sie hier! De papa blijft stone en zegt hem werd, heb je nog die heet? Doch, zegt al zwaan, opa, niet zo dichtlich. En Isi schreit wieder, halt mi, et sie hier! Nu heet de papa ganz genau de stem hinter sich. De rande schwind de boine ohne en dan tjedde ze rondom in de bersche zij wenig door. O nee, de papa wie erschreit, wat zag hij? Ohne in eine kluft lag sie in meetstje, zij wie zo wiet ne ohne gerutscht. Hij ruipt, easy, easy, et sie hier. Papa, papa, et freme dat het die zei. Dan helpt de wirt langsam dem voedende oanje en hij kwam bij het oanje en nam zijn kleine dochter in de hand. De vreed wie groot. Isi draait er een papa om hals en zegt hem, verzeih me dat het zo ongehoorzaam wie. Op het freme zo zei je dat je door bent. De papa had ook 10 moed om schelen. En hij wie God zo dankbaar dat ze nu al in deze donkerheid nog easy vinden konden.